nu de 18e vers. Nu om eng van de dag dat de tjenig aangestald houd, dat de zullen nu aangebracht worden, bracht de verste van de beambte den ver dem tjenig Nebuchadnezzar. Nu wordt Nebuchadnezzar deze jonge mannen uitproeven, tom zijn wat met den je worden is, die ik al dat beleren dat den is je heeft worden. En de vraag is nu dan of dat ook dat recht het beleren is je waast. Heeft hij kunt er zijn gevangen genomen? Ik weet je niet hoeveel zo'n jonge mannen doorweren, maar dat schijnt weer een nadeel, en die weren ook van verschillende landen, niet bloos van Israël. Mensen er zijn gevangen nemen, wordt op verschillende wegen geproefd, en ook in veel steden in de wereld. En je proeven mensen er zijn gevangen te nemen, zodat ze kunnen harsen over den. Door is ook zo'n wie mensen proeven en er zijn zo te denken als de Bijbel aanzegt. Ik wil dat niet er zijn gevangen nemen, Nana, wanneer ik zo'n zin te zeggen dat dat is wat we doen. Bij mij is door een grote onderscheid tussen proeven en mensen zijn zin gevangen te nemen, oder den zeligheid aan te bieden en aan God zijn woord te geven. Wanneer wordt gevangen neemt met het evangelium, dan is het de Heilige Geest die mensen gevangen neemt voor Jezus Christus. Wie Nebuchadnezzar weer dat even meer zo als de jonge mannen er zijn gevangen te nemen. Hij deed dat in een vriendelijke weg. Dat schijnt weer zijn filosofie. En nu wordt hij die mannen in inbrengen en met den reden. 19e vers. En de tjenig reed met den, en maakt al den waar tjenig gevangen, die zo weer als Daniel, Hanania, Mishael en Asaria. En zo stonden ze voor de tjenig. De tjenig Nebuchadnezzar wordt in, dat die vele jonge mannen zeer gewitst en klok werden, en zo geef hij aan hoogbeamte steden en zijn paulus. Nu de 20 en 21ste vers. En een eriëntne zaak dat met wijsheid en verstandnis te doen had met wat de tjenig aan uitvroeg, vond hij den 10 beter als al de heiksmeester en stieren voorzaaien die in zijn rek waren. En Daniel bleef in zijn ambt, wat dat eerste jaar van de tjenig Cyrus zijn regeren. Also wordt aan zijn bed inzicht gegeven en hoe lang Daniel de tjenig steend. Hij weer ongeveer 17 jaar oud is aangevangen genomen wordt, en hij weer in de tjenig erdienst, während de ganse 70 jaar dat het volk in gevangenschap weer. Hij wordt zijn ongeveer 90 jaar oud geweest, als hij starf. Maar dat schijnt zo dat hij niet terug, nor dat Jude land ging, als door een deel terug gingen naar de 70 jaar. Dat is goed mogelijk dat Daniel starf, groot voor hem dat ze terug gingen. Maar wie had dat geen bericht van, also weet wie dat niet genau. En nu komen we naar dat tweede kapitel. En dat eerste kapitel weer in te worden, dat heidnische mode worde gerecht. Nu waar we in dat tweede kapitel in worden, dat sogar filosofie wordt ook gerecht worden. Dit is dat kapitel waar we dem Nebuchadnezzar zijn droom hebben van een beeld dat daar in een tol stond. Tom deelwens leidt dat meest zo als een mens, over dat we meestens van met tol gemaakt. Met de tijd deed Daniel de mening van dem droom uitleiden, en dat had dan te doen met de vele weltjenigrekken die op deze eerd worden zennen. We komen nu naar een poort in de schrift, dat immerhand dat wichtigste poort van God zijn woord is, wat profetie aanbelangt. Dit beeld dat van verschillende metolen gemaakt weer, en de vele weltjenigrekken en de 70 werk, dat Daniel van Reed dat God aan wees. Dit is zo als de reekstrank en rabbe van profetie. Dat wordt niet mogelijk zijn een goed beeld van profetie te hebben, wanneer we deze steden en de schrift niet houden. Wat Jezus van Reed en den Olivenboog predigt, is geboet op dit poort en dat Daniel boek. Dat is interessant, maar als dat volk Jezus vroeg wat dat teken wordt zijn van de eng tijd, ziet Jezus te aan dat wanneer zij dat eigenlijk het zagen, dat Daniel van Reed, dan zullen zij weten dat de tijd door weer. Jezus moet dat zeer klaar,
dat wann Armeeën Jeruzalem worden aanlogeren, dan wordt dat de tijd zijn dat het de nationen of de heide er tijd wordt zijn en dat het weer voor wordt, wat de heide er tijd wordt erveld zijn. Also is dit kapitel voor ons een zeer wichtig kapitel. En wie gaan nu voor ons de Nebuchadnezzar zijn droom. En dat hij de wijze mannen in Babylon zegt, dat zij hem zullen zeggen wat de droom weer je was en dan hem ook uitleggen, wat de mening weer. Dat is in de eerste negen vers en dat tweede kapitel. En wils de wijze mannen en heidsmeester dat niet doen kunnen, geef hij een bevel den alle aan te brengen. Dat is in de eerste betreffende vers. Daniel weer door niet mank de eerste groep, die ver dem tjenig tjeme. Dat nächste is dan dat Daniel dem tjenig prachet, dat hij aan een betiet geeft, zodat hij dem tjenig zei kon wat de droom weer je wast, en dem uit te laaien, en dat is dan in de 14 bet 18 de vers. En dan deed Daniel dem tjenig niet bloos zei wat hij gedreemd had, en ook wat dat meent, 36 bet 43 vers. Dat laatste poort van dat kapitel is dan wo die welt tjenig rikken, worden vernicht worden, en dat himmelsche rik wordt abgestald worden. Mensen duren nu nog manchmal wo dat nog met alles zal, zoals dat nu in de welt toegeet. Daar zijn alle hand voor entscheidingspunten in deze welt, en schijnt jede dag zijn er meer, en zonen die schwieriger zijn. Mensheid heeft niet een zeer goede arbeid gedaan in deze welt te ranen. Verschiedene nationen hebben geproefd over de ganze welt te regeren, eenje in vrede, eenje met geweld. Die hebben dat niet kunnen voor zich brengen. De Bijbel redt ervan als de heide of de nationen er tijd. Dat is zo als wanneer God mensheid een gelegenheid geeft om te zien wat ze doen kunnen, of om te bewijzen dat ze dat niet voor zich brengen kunnen. De Antichrist wordt dat nog eenmaal proeven. En wordt zonen aanbrengen die niet zo doen worden als hij wil hebben dat ze zelen. En dan wordt de nationen er tijd erveld zijn. En Jezus wordt komen en stalen zien 1000 jaar het rijk op. Nu Daniel, dat tweede kapitel, de eerste vers. En dat tweede jaar van Nebuchadnezzar zien regeren, deed Nebuchadnezzar dreamen. En zijn geest weer aan hem getrubbeld. En zijn sloop verleid aan. Dus man Nebuchadnezzar weer nu al zeer hoog beriemd. Hij had al veel van de welt aangenomen. En Emmahan heeft hij bij zich gewonderd hoe dat nog wordt zijn in de toekomst. Hoe lang wordt hij leven? Wat wordt met zijn tjenigrijk passeren, wanneer hij niet meer wordt door zijn? Zijn tjenigrijk weer dat eerste grote welt tjenigrijk. Hij had wat gedaan dat die Egypte geproefd hadden, maar hadden dat niet kunnen voor zich brengen. Ze hadden veel invloed op de welt, niet bloos in ere tijd, maar ook zo goed, maar nu zijn er gewisse dingen die van de Egypte herstammen. Maar als de Egypte dat niet kunnen voor zich brengen, de ganze welt aan te nemen, kwam dus Nebuchadnezzar en wat hij eindelijk deed, weer de verschillende nationen toe te brengen. Dat heet hij bracht van de mensen en de nationen toop in Babylon en deed bijzonders jonge mannen en leren en bracht den en zijn rijk. Deemwijk worden de mensen en weet wel je zijn om je zien regeren te blijven. En in deem dat hij zich bedenkt, heeft hij des droom. Nu mij je dat nächste mal, God is zeggen, mijn vriend.

0: mat 30 minuten.
1: O mikrofon rit Helen Boyen fan na Radio de Breg, CHPD it Elmer, Ontario, Canada. Ek heit jint welkom te dit program, Wat Passiert. Hier levi maja van onze plotietje menschen, van gisteren en van deel. En harchen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu dem kämpen u inger hulung tussen e vol en dan freus. Ik wens alle touwherchen einen gouden empfang.

Nu fyrjed Irma ook van era grote zorgen met de jelide kralen. Ze speelde spels en jente nu her naar alle teup den plots eten. En sinds het zo erschoen, zo kom ik je in ovend en het de borstdag weer te eind. Irma jent nu huis en Emma vader komen uit de je danken, wil ze de kralen nu voor opgeven en wil dat alles zich zal teudrogen. Ze had niet een gans reine te wessen en vroeg haar mama of ze haar eerens wat kon helpen. Du hast ze zo veel arbeid, mama. Het helpt die jaren een beetje thuis. Jo, jaren, zei de mama. Daar veel op te wassen en uit te vijen veel en het zet ook nog. Jo, jo, dat doe het jaren. De mama werd het ook opgevallen dat Irma, Emma vader, zich verstopt voor haar ogen. Ze wil niet bij de mama in haar ogen zijn. Ze wordt er goed en dat hij had een slechte te wessen. Ze wist nog niet wat die slechte wessen moet. Maar ze zegt het, eerst wordt weer door niet in ordening.

Andre programmer zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programmen kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 628. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 628.

Tomate, goud, frucht, droge kon, brukte einen golden bodem in ook water. De schriever pam psalmhaft dort met zich in zijn jäßliches leven verlegt, en dort wel wie je van do ook ze doen. Oberferje wel wie nach een leid hier, dat leid wat hier nu tjemt heit, zolang min Jezus leeft.

nu de 18e vers. Nu am eng van de dag dat de tjenig aangestald houd, dat de zullen nu aangebracht worden, bracht de verste van de beamte den verdem tjenig Nebukadnezar. Nu wordt Nebukadnezar deze jonge mannen uitproeven, tom zijn wat met den je worden is, die ik al dat beleren dat den is je heeft worden. En de vrouw is nu dan of dat ook dat recht het beleren is je was. Heeft hij kunt er zijn gevangen genomen? Ik weet je niet hoeveel zo'n jonge mannen doorweren. Over de schijnt weer een nadeel. En die weren ook van verschillende landen, niet bloos van Israël. Mensen er zijn gevangen nemen, wordt op verschillende wegen geproefd. En ook in veel steden in de wereld. En je proeven mensen er zijn gevangen te nemen, zodat ze kunnen harsen even deen. Door is ook zo'n wie mensen proeven en er zijn zo te denken als de Bijbel aanzegt. Ik wil dat niet er zijn gevangen nemen, Nana, want door ook zo'n zijn, die zeggen dat dat is wat we doen. Bij mij is door een grote onderscheid tussen proeven en mensen zijn gevangen te nemen oder den zeligheid aan te bieden en aan God zijn woord te geven. Wanneer wordt gevangen neemt met het evangelium, dan is het de Heilige Geest, die mensen gevangen neemt voor Jezus Christus. Bij Nebukadnezar weer dat even meer zo als de jonge mannen er zijn gevangen te nemen. Hij deed dat in een vriendelijke weg. Dat schijnt weer zijn filosofie. En nu wordt hij die mannen inbrengen en met hen reden. 19e vers. En de tjenig reed met den. En mank al den waar tjene gevangen, die zo weren als Daniel, Hanania, Mishael en Asaria. En zo stonden ze ver dem tjenig. De tjenig Nebukadnezar wordt een, dat die vijf jonge mannen zeer gewitst en klok weren, en zo geef hij aan hoogbeamte steden en zijn Paulus. Nu de 20 en 21ste vers. En een eriëntne zaak dat met wijsheid en verstandnis te doen had, met wat hij tjenig aan uitvroeg, vond hij den tienmal beter als al de heiksmeester en stieren voorzaaien die in zijn rek waren. En Daniel bleef in zijn ambt, wat dat eerste jaar van dem tjenig Cyrus zijn regeren. Also wordt aan zijn weet inzicht gegeven en hoe lang Daniel de tjenig steend. Hij weer ongeveer 17 jaar oud als aangevangen genomen wordt, en hij weer en de tjenigs erdienst, während de ganse 70 jaar dat het volk in gevangenschap weer. Hij wordt zijn ongeveer 90 jaar oud geweest als hij starf. Over dat schien ze dat hij niet terug, nor dat Jude land ging als door een deel terug gingen naar de 70 jaar. Dat is goed mogelijk dat Daniel starf, je rood verdem dat zij terug gingen. Over wie had dat geen bericht van, also weet wie dat niet genoeg. En nu komen we naar dat tweede kapitel. En dat eerste kapitel weer en te worden, dat heidnische moeder worde je recht. Nu worden we in dat tweede kapitel en worden, dat zogar filosofie wordt ook je recht worden. Dit is dat kapitel waar we dem Nebukadnezar zijn droom hebben van een beeld dat door een tol stond. Tom deelwens leidt dat meest zo als een mens, over dat we meestens van een tol gemaakt. Met de tijd deed Daniel de mening van dem droom uitleiden, en dat had dan te doen met de vijf weltjenigrekken die op deze eerd worden zijn. We komen nu naar een poort en een schrift, dat immerhan dat wichtigste poort van Gods woord is, wat profetie aanbelangt. Dit beeld dat van verschillende metolen gemaakt weer, en de vijf weltjenigrekken en de 70 werk, dat Daniel van Reed dat God aan wees. Dit is zo als de reekstrank en rabbe van profetie. Dat wordt niet mogelijk zijn een goed beeld van profetie te hebben, want we deze steden en de schrift niet houden. Wat Jezus van Reed en den Olivenboog predigt, is geboet op dit poort en dat Daniel boek. Dat is interessant, over als dat volk Jezus vroeg wat dat teken wordt zijn van de eng tijd, zegt Jezus te aan dat wanneer zij dat eigenlijk het zagen, dat Daniel van Reed, dan zullen zij weten dat de tijd door weer. Jezus moet dat zeer klaar,
dat wann Armeeën Jeruzalem worden aanlogeren, dan wordt dat de tijd zijn dat het de nationen of de heide er tijd wordt zijn en dat het wiedervoren wordt wat de heide er tijd wordt erveld zijn. Also is dit kapitel voor ons een zeer wichtig kapitel. En wie haar nu voor ons de Nebuchadnezzar zijn droom. En dat hij de wijze mannen in Babylon zegt dat zij aan zullen zeggen wat de droom weer je was en dan de ook uitleiden wat de mening weer. Dat is in de eerste negen vers en dat tweede kapitel. En wils de wijze mannen en heidsmeester dat niet doen kunnen, geef hij een bevel den alle aan te brengen. Dat is in de eerste betreffende vers. Daniel weer door niet mank de eerste groep, die ver dem tjenig tjeme. Dat nächste is dan dat Daniel dem tjenig prachet, dat hij aan een betiet geef, zodat hij dem tjenig zeggen kon wat de droom weer je was, en dem uit te laaien, en dat is dan in de 14e bet 18e vers. En dan deed Daniel dem tjenig niet bloos zeggen wat hij gedreemd had, en ook wat dat meent. 36 bet 43e vers. Dat laatste poort van dat kapitel is dan wo die weltschenigrikke worden vernicht worden en dat himmelsche trek wordt abgestalt worden. Mensen duren nu nog manchmal wo dat nog met alles zal, zoals dat nu in de welt toejet. Er zijn allerhand voor entscheidungspunten in deze welt en schijnt jede dag zijn er meer en zonen die schwieriger zijn. Mensheid heeft niet een zeer goede arbeid gedaan in deze welt te ranen. Verschiedene nationen hebben geprobeerd over de ganze wereld te regeren, een je in vrede, een je met geweld. De had dat niet kunnen voor zich brengen. De Bijbel redt ervan als de heide of de nationen er tijd. Dat is zo als van God mensheid een gelegenheid geeft om te zien wat ze doen kunnen, of om te bewijzen dat ze dat niet voor zich brengen kunnen. De Antichrist wordt dat nog eenmaal proeven. En wordt zonen aanbrengen die niet zo doen worden als hij wil hebben dat ze zelen. En dan wordt die nationen er tijd erveld zijn. En Jezus wordt komen en stalen zien 1000 jaar het rijk op. Nu Daniel, dat tweede kapitel, de eerste vers. En dat tweede jaar van Nebuchadnezzar zien regeren, deed Nebuchadnezzar dromen. En zien juist weer en aan getrubbeld. En zijn sloop verleidt aan. Dus man Nebuchadnezzar, weer nu al zeer hoog beriemd. Hij had al veel van de wereld aangenomen. En immerhan heeft hij bij zich gewonderd hoe dat nog wordt zijn in de toekomst. Hoe lang wordt hij leven? Wat wordt met zijn koninkrijk passeren, wanneer hij niet meer wordt door zijn? Zijn koninkrijk weer dat eerste grote wereld koninkrijk. Hij had wat gedaan dat die Egypte geproefd hadden, maar hadden dat niet kunnen voor zich brengen. Ze hadden veel invloed op de wereld, niet bloos in ere tijd, maar ook zo goed, maar nu zijn er gewisse dingen die van de Egypte herstammen. Maar als de Egypte dat niet kunnen voor zich brengen, de ganze wereld aan te nemen, kwam dus Nebuchadnezzar en wat hij eindelijk deed, weer de verschillende nationen toop te brengen. Dat heet hij bracht van de mensen en de nationen toop in Babylon en deed bijzonders jonge mannen en leren en bracht den en zijn rijk. Deemwijk worden de mensen en weet wel je zijn om je zien regeren te blijven. En in deem dat hij zich bedenkt, heeft hij des droom. Nu mij je dat nächste mal, dat is zeggen, mijn vriend.

0: Mar 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio de Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat passiert? Hier leef je mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En haar geen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu deem, je hebt nu een herhulling tussen e vol en dan vreus. Ik wens alle toehoorgen een gouden en

de nende artikel van Ovenmol. Wie gleven en bekennen ook dat de Heer Jezus zijn gelevende noodvolger bevolen heeft dat hij je Ovenmol te ingehouden met brood en wijn tom je dagnis aan zijn onschuldig lijden en sterven voor ons zinje mensen. Hij heeft dat volbracht als hij zich uit grote lijf voor ons om kriets afvaart en zo als een lam dat de welt er zinnen draagt, wellicht en in doodschijf 1 Johannes 1, woeder wie de erlijzing thuis zijn bloot hebben, namelijk de vergeving van zinden, no Kolosse 1. Dat ovendmaal heeft de Heer Jezus niet meer voor zijn jinger ingezet en aan dat bevolen te ingeholen, maar hij heeft dat zelfs met antwoord geholen, tom laatste maal nog en die nacht, als hij van Judas Ischariot verroden wordt. Dan zegt Jezus te zijn jinger, ik heb van harten dat verlangen, met u toop dat ovendmaal te eten, als je ik lieden moet. En hij neemt het brood, dan God ofer, brugt dat twee, geeft zijn jinger dat en zegt, neemt en eet dat, dat is mijn lief, die voor u gegeeft wordt. Groot zo neemt hij no ovenkast ook dat koffel wien, dankt ofer en zegt, drinkt alle daarvan, en dit is mijn bloed en dem nieuwen bund, dat voor vele vergoten wordt, dat aan kennen de zin vergeeft worden. Lukas 22, vers 15 bij 17 en Matthäus 26, vers 26 bij 28. Paulus sagt in 1. Korinther 11 so, in der Nacht, als der Herr Jesus verroden ward, haft er dort Brot genommen in zwei gebrochen, haft seinen himmlischen Vater dafür gedankt und an ihn ausgeteilt. In nom Eten haft Jesus dort Koffel Wein genommen und angegeben. Und dann am Schluss von dieser Rede haft er gesagt, wann immer je von diesem Brot eten und von diesem Wein trinken, soll je verkündigen, dass der Herr für je gestorben ist, was er wahrerkennt. Wat dat broodbreken en dat wien uitdelen am ovendmaal betekenen dat, is dit. Zo als dat brood en de wien onze lief te de noorong deinen, zo worden onze zeilen der Christus zijn lief en bloed geneerd en te m'uivien leven eruit geholen. En door wijen leeft de zeilen met wie geen wiet lagen op de buiterste tekens van brood en wien, op dat ware wezen zelfs. Dan met onze muil eet en drink wie nus anders als natuurlijk brood en wien, aber innerlich an unsere Seele, weil wir durch unseren Glauben versichert, dort wir teilhaben an Christus sein Lief und Blut. Eine weitere Erklärung wird uns ihr wird ja ältester geben, wenn Gott uns in seine Gnade nach Wader wird loten, das heilige Ovenmol in Dankbarkeit feiern. Der 10. Artikel vom Feitwaschen. Wir lehren, dass der Herr Jesus Christus ans Heiland, als er das Ovenmol angesagt hat, dann lädt er sein Kleid auf, bringt sich ein Handtuch an, gaut Wutter an einen Kamm und wascht die Gänge der Feit. Als er an die Feit gewaschen hat, nimmt er seine Kleider, sah sich wahre Hahn und seht noch einmal da an. Weit ihr, was ich hier getan habe? Je nahnen mir Haar und Meister, und dort sah ihr recht, dann dort ist, was ich sehe. Wann ich, jün Haar und jün Meister, je de feit gewaschen hab, dann soll je je ook ungen ander de feit waschen. Ik hab je een Beispiel gegeeft, dat je ook zo donen zellen, als ik je gedonen hab. Wann je dit nu weiten, dann wo je glücklich zijn, wann je dort ook donen worden. Besonders zal wie ons dort merken, dat de Heer Jezus ons dort met deze handeling klaar merken wil, wo hij zich uit de reine lijf voor ons menschen zo weer draufgeloten had, dat hij ons genaagd wordt, om ons van onze zinden te erlezen en te reinigen. Hij wil ons daarmee ook leren dat we arm als zijn jinger met deze instelling nu volgen zullen. En dat we ons ook jegenzijdig zo en ware lijf deemotig deinen leren zullen.

för jed Irma och från era gröta sorger med de gelide krala. De spelde spels en jenten och henar alla typ den plåts äter. En tänkt det så är skön. Så kom och jag en ovend en ett bursdag vid till en. Irma jenten hus en Emma vada kommer att de ge danke vöse de kralen vårt offgiver en vöder alla syssel tödroga. Ze had niet een gans reine te wessen en vroeg haar mama of ze haar eerens wat kon helpen. Du hast zo veel arbeid, mama. Het helpt die jaren een beetje thuis. Jo, jaren, zei de mama. Daar vult op te wassen en uit te vijen vult in het jet ook nog. Jo, jo, dat doe het jaren. De mama werd het ook opgevallen dat Irma, Emma vader, zich verstopt voor haar ogen. Ze wil niet bij de mama in haar ogen zijn. Ze wordt er goed en dat hij had een slechte te wessen. Ze wist nog niet wat die slechte te wessen moet. Maar ze zegt het, eerst wordt weer door niet in ordening.

als het ovend wordt. En de mama, zoals jeder ovend, bij Irma in haar stof jeent en met haar te beden wil, dan zegt Irma, mama, het heb al je beet en nu wil ik pini schroepen, het is zo schrijnlijk mooi. We hebben zo getypt op je borstdag, het wil me van dol niet vertellen. Du bist toch niet dol, nee mama? Nee, de mama wil niet dol. De mama moet zich plus grote zorgen. En ze beet ook van doogse ovens worden, dat God toch mocht de Irma een oprecht leven geven. Dat ze toch kan oprecht deze welkomen en niet op volse wij komen.

ever to hear. Du hast in Radio Sende eingeschaltet on der evangelische Botschaft, the Gospel Message, a Radioprogramm, der die weltliche verdienen Sender gebracht wird, durch die Leif von der Bergtaler Mennonitengemeinde uit Saskatchewan, der Sommerfeld Mennonitengemeinde uit Manitoba, und der EMMC-Gemeinde uit Kanada, in der Stadt von Jüd, unser liebe Tauherin Freund mit jüne Gebeter, Brief und Goven. Dankeschön für jüne Mathalb und der letzte Werk. En die deine omwoord as Ed Martens. Blieft en je schaltet de nächst komende halve stund. Ik begrijs je met een opschnitt uit Klassebrief kapitel 3 van vers 15 derg 17. En loot den vrede de Christus jaft in jenen harten regieren, dan God haft je beroepen als een lief en vreden te leven, en dankbaar te zijn. Loot Christus zien woord rijklich onder je wonen. Beleert je en en alle Weisheit haupt einer den anderen tracht, singt die dankbaren Horten, Psalmen en jästliche Leider, Gott te ehren. En alles wat je zeien en donen, dout in onzen Herren Jesus Christus sie nomen, en derich arm dankt Gott onzen Vater. But so weet. Gott wil haben dat sie nie kinder, zellen, vrouw zellen. En dort te donen mat wie ook de rechte Hortens en Stalen haben, wo wie Eva denken donen, Eva wat Gott, für uns dead, und was er für uns gedonen haft. Wir sind angespannt, uit Philippa Kapitel 4, dort wenig sollen uns Sarien merken, Eva irgendwort, aber sonder viel Leben und alles in unsere Gebeter danken und beten für Gott kommen, und dann am weiterloten, was uns fehlen dead. Und an unsere geratzte Problemen und Schwierigkeiten im Leben, können wir nur den gönnen, Jesus Christus, der für uns reitstonend het, met uitgebreide arms, ons te omklammern. Denn zijn uur is niet zo doof dat hij niet heren kan, en zijn hart is niet zo kort dat hij niet helpen kan. Je het het ons inloden, dat we zullen doch ons hart gans uitscheiden verarm, en die volle verzekering dat hij ons verstonend het. Hij laat ons nienig ohne antwoord op onze problemen, jo we zullen ons in zijn met dode dingen vallen. Zus wie lezen down in Philippa kapitel 4 en vers 8 en 9. Dan te go de laatst breider. Wat immer warm bedienenswert is. Wat recht rein en leiftoelig is. Wat go de eigenschaften haft en lovenswert is. Doormat geeft je af. Eift je dooran wat je van mij geleerd en je kreien en je heert en je zijnen hebben. Dan wordt de vredensgott met je zinnen. God wil ons dissen schatz. En onzen hoort planten dat wie dat leren, dan God wel die en mij van deur, waar er dissen zich geven. Jo lood Gottes woord rechtlich onge junt wonen.

0: Nu hier wie in je gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Jaft het sound dat er kan een bruis van uit hem graf komen, oder merken lie zich dat maar dieplich. En deze gezicht heb ik van een man, die taalt dat zo van hij een bruis heeft gekregen van uit hem graf. De tags to deze geschicht empfing wie, en de lauter sag verschneien, lasset uns aber Gutes tun, und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. In England, door essen staut dicht am Meer, wo der Fehlschäb kommen, en waag voren, en door aan dezelfde stad, door is ook een grote zandijver, waar het zand zeer schijn is, waar veel mensen even daar van het warme tijd is komen zetten, en zonne zek, even uitgingen, zijn door zeer veel te spelen door een zand. Dan zo ovens, dan kent de vloedend ebbe, of de walen, die komen dan triggen en dan moeten de mensen riemen, dat moeten ze er waag. Het nächste Mal, dan is dat water waar je gevallen, dan is dat zand waar daar rein en glad gespeeld, en dan kennen ze er waar den dag boven spelen. Toen zijn nu mensen, vielleicht wat er touwhaarigen, wat er noodloos zijn, predigers, zinderscholierers, oder ook ouderen, die dat vielleicht zo denken, dat langt niet wat ik doe, mijn arbeid is vernuft, worden nog langer door met kloren, worden mich abgeben, schmieten dat alle te zien, dan is je doch keine Frucht. Zo dacht een früh in Engeland, in deze stad, wo wir ons van reden. Die früh, die vertaalt, op een Versammlung, wo die Prediger einladen, die van jemand wat besonders beleefd houdt, of die mocht dat vertalen voor de andere Touwhaarcher. Dan steigt deze Mädeljoor je früh op en zegt: Ik zie een Sinderschullehrer, al voor jaren je was in onze Kirche,